the truth won't let me lie right next to you.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de Avans Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Shay.
1: Nou kijk je grappie, leuk zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

Ben.

This is where I heal my hurt.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken na een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen, dit is het culturele programma Niet Thuis Magazine.

heerlijk toch? Wake me up before you go go van Wem. Het was toch ook Pride in Amsterdam zaterdag, zal ik maar zeggen. Goedemorgen, dit is tot 12 uur het culturele programma Niet Thuis Magazine op 105. Het culturele festival Hendrix Caravaan strijkt neer bij het imposante huis Hutsen aan Spaarne. En zij brengen dit iconische monument tot leven met muziek, theater voor jong en oud. En food. En het Frans Hals Museum heeft leuke vakantieactiviteiten en meer, dat horen we zo. En een lezing over de stoommachine in Stoomgemaal Halfweg. En nog heel veel meer uitgaanstips hier tot 12 uur bij het Niet Thuis Magazine.

0: I'm Good from the movie Goat. En daarvoor die ook nog een plaatje uit een film. Namelijk Toy Story 5. Oh, wat heb ik zin in om die te zien. Het was van Taylor Swift. I knew you. Ja. Oké, Taylor. T.S. En dan van Taylor Swift. En dan T.S. van Toy Story. Nou, hoe leuk is dat? Dat had ik ook geleerd van mijn zoon. Want zoiets, dat kom je alleen maar achter als je echt social media volgens mij volgt en zo. Goed, even kijken. Er is wat leuks aan de hand bij het stoomgemaal Halfweg. Goedemorgen, Ruud Wever.
1: Goedemorgen.
0: En jij weet er alles van, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, weet het. Dit weekend is een van de weekenden dat stoomgemaal Halfweg onder stoom draait. En dat is altijd een geweldige belevenis. Want je stapt een beetje terug in de tijd van toen er nog geen elektriciteit was. Met een grote stoommachine met stoom, met de geur van stookolie en weet het, stokers die kolen op het vuur scheppen. Dus dat is altijd een belevenis. En dat gebeurt dus 8 weekenden in het jaar.
0: Ja?
1: En dit is 1 weekend ervan. Dus vandaag kunnen mensen nog naar het gemaal komen om daar dus te kijken hoe dat gemaal nog steeds werkt.
0: Oh, cool. En maar is het dan ook dat je het herkent aan rookwolken en zo? Of valt het allemaal mee?
1: Ja, het gemaal heeft een schoorsteen. Nou, daar komt er ook uit. En ja, we proberen natuurlijk zo zuinig mogelijk te stoken. Dus als zo min mogelijk rook uitkomt, dan is dat zo zuinig mogelijk. Maar we stoken met kolen. Dus er staat een grote ketel in het ene deel van het stoomgemaal, het ketelhuis. En daar gaan zo'n 16 kruiwagens kolen per dag gaan erin. En dan aan het andere deel van het in het machinegebouw, daar staat dus een 500 pk stoommachine van meer dan 100 jaar oud. En die draait dus op de stoom die opgewekt wordt door de ketel, draait die dus een aantal tandwielen aan. En daar zitten schepraderen aan. En die schepraderen die zorgen ervoor dat het water wordt weggespoeld. En dat gebeurde van 1852 tot 1977 heeft het gemaal gewerkt als een boezemgemaal. Wat het water uit de Haarlemmermeer en uit de andere zeg maar, kanalen van het Hoogheemraadschap wegpompte naar de Noordzee. En sinds 1977 gebeurt dat door een nieuw gemaal in het westelijk havengebied.
0: Oh.
1: Maar wordt het stoomgemaal nog in stand gehouden door vrijwilligers.
0: Ah.
1: Wordt het 8 keer per jaar onder stoom gebracht.
0: Ja, want
1: mensen dat ook. Ik dacht, zien hoe het werkt.
0: Ja, wat leuk. Nee, want ik dacht even van, ja, het zijn toch oude apparaten. En als het dan opeens een stuk gaat, staan we dan onder het water. Maar dat is niet zo.
1: Nee.
0: Het is voor de leuk.
1: Nee, het is echt voor de leuk. Het is niet meer, doet geen dienst meer bij de waterhuishouding van zeg maar Rijnland. Maar alleen wordt het nog in stand gehouden om nog zo'n oud stuk industrieel erfgoed nog te kunnen laten zien aan mensen hoe dat vroeger werkte. En nu nog steeds in stand wordt gehouden door zo'n 40 vrijwilligers.
0: Oh ja, leuk. Leuk. Dus 8 keer per jaar is het feest voor jullie, want dan ga je niet aan.
1: Ja, 8 weekenden. En vandaag is het dus open van 11:30 tot 16:30. Draait het onder stoom. En de eerstvolgende weekend is dan weer in september. En dan nog een weekend in oktober en een weekend in november. En dan stoppen we weer voor de winter.
0: Ja. En wat leuk, is het allemaal gratis te bezoeken of kost het geld?
1: Nee, het kost voor volwassenen kostte €10 entree. En als volwassenen kinderen begeleiden, dan zijn de kinderen hebben gratis toegang tot en met 17 jaar.
0: Nou, kijk aan.
1: Dus alles in zo'n redelijke prijs voor. Ja, je moet toch denken, we moeten toch al die kolen kopen en het is een gemaal wat maar met geringe subsidies in stand wordt gehouden. Dus ja, we hebben dat wel nodig.
0: Ja.
1: Maar daarnaast, om ook wat extra inkomsten te krijgen, zijn er ook verjaardagsfeestjes die je kunt organiseren in het gemaal en trouwerijen. Dus ook op die manier proberen we ook aan wat inkomsten te komen.
0: Oh, leuk. Ja, locatieverhuur. Ja, dat is natuurlijk een prachtige locatie om dat soort dingen te doen. Ja, nou.
1: Ja.
0: Wat leuk. Dus, dus komt alle vandaag naar het stoomgemaal. En Halfweg.
1: In Halfweg.
0: Ja, oké. Okay. Ruud Wever, dankjewel. En een hele fijne zondag. En veel plezier vandaag, hè.
1: Dankjewel.
0: Joe. Hoi.

0: Never Forget My Love van Joss Stone hoorde je. En daarvoor nog I Love Life van Bakermat. Een hele leuke nieuwe plaat. Nou, wat is er zo al te doen in augustus in en rond Haarlem? Je kan bijvoorbeeld vandaag nog naar Haarlem Culinair op de Grote Markt. Dat is de laatste dag. Dan kan je lekker wat eten en er is muziek. En misschien komt er nog een bandje, je weet het niet. Maar overal kan je dan een klein hapje nemen om de restaurants te leren kennen die er in Haarlem zijn. En er is ook nog 3 tot en met 6 augustus en 10 tot en met 13 augustus. Om 3 uur kan je naar het Willy Wortel Maaklab. Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Die ontdekken in het Willy Wortel Maaklab hoe apparaten werken door ze te slopen, bouwen, hergebruiken en te experimenteren. En dat gebeurt allemaal in de werkplaats Daily Living op het Maakterrein. Dus dat is 3 tot en met 6 augustus en 10 tot en met 13 augustus om 3 uur. Kan je daarheen voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. En dan hebben we ook nog 6 tot en met 30 augustus de Held van Harlo Heim. Club Kenau die brengt deze zomer de Held van Harlo Heim. En het is een muzikale familievoorstelling in de buitenlucht over de legende van Laurens Jansson Koster en de uitvinding van de boekdrukkunst. En dat vindt dus allemaal plaats voor de Schouwburg op het pleintje. Voor de stad Schouwburg. En dan hebben we ook nog, oh ja, Haarlem Jazz is niet meer, hè? Dat is nu Haarlem Live geworden. Nou, dat is dan 12 tot en met 16 augustus. Komen er dus in de binnenstad van Haarlem allemaal optredens. En die zullen plaatsvinden op de Grote Markt, op de Rivier Vismarkt. Net als met Haarlem Jazz, zal ik maar zeggen. Maar dit jaar is dan ook de Botermarkt erbij gekomen. En we hebben ook nog 14 augustus, oh ja, Fluxfeest. Nou, dat is de 16-plus feest. En dat is dan in het patronaat. Dat is leuk voor de jonge mensen. En de Hendrikskaravaan komt, maar daar gaan we het later over hebben.
1: I want you to want me.

applaus voor I Want You To Want Me van Cheap Trick. En jammer dat hij hier is afgelopen. Nou, het weer. Ja, wat een heerlijk weer. Vandaag wordt het ook weer heerlijk weer. 24 graden. Gisteren lag ik nog op het strand. Wat lekker. Dus vandaag is het wat warmer trouwens dan gisteren. Er is wel een noordwestenwind. Windkracht 4. Maandag, ja, dan wordt het 31 graden. Dat geloof je niet, maar het is echt zo. Noordoostenwind is er dan. Dinsdag iets koeler. 27 graden. Ook nog heel aangenaam dus. En woensdag gaat de temperatuur wat naar beneden. Dan wordt het 23 graden. Donderdag, vrijdag is er dan kans op regen. Maar van het weekend lijkt het dan weer lekker 22 graden te worden.

0: Diamond Live van Snoop Dogg hoorde je heel grappig. Ik heb een keertje een uur staan wachten op hem in het patronaat voor een optreden. Maar ja, toen hij er eenmaal was, toen was het ook wel echt heel erg top. Daarvoor hoorde je nog Daisies van Justin Bieber. Altijd leuk. Nou, we gaan even kijken naar de Hendrix-caravaan. Ja, Marlies Bosmans, goedemorgen.
1: Hi, hallo.
0: Hallo. Jij bent de regisseur van de Hendrix-caravaan.
1: Hallo.
0: Ik had er nog nooit van gehoord, maar vertel, wat is het?
1: Goh, Hendrix-caravaan is eigenlijk een soort van festival. Wat in samenwerking door Hendrik de Keizer. Hendrik de Keizer is een vereniging die oude landgoederen beheert. En zij kwamen eigenlijk met de vraag om een soort van festivalletje, een theatervoorstelling te maken op hun landgoederen. En dit jaar strijken we neer, ook in Haarlem. Dus dat is heel leuk.
0: En waar is dan dat gebouw?
1: Het Hutsenhuis. Misschien wel bekend bij mensen tegenover het Tijlersmuseum. Het is dat ene prachtige huis waar je altijd naar kijkt en waarvan je denkt, oh, mag ik daar naar binnen? Daar mag je dus nu naar binnen.
0: Oh, kijk aan. Is het dat huis met die met dat beeld bovenin, zeg maar? Met
1: inderdaad.
0: Een god of zo? Is dat een vrouw, een speer en een schild?
1: Ja, klopt, aan het water. Het is heel, ik denk dat elke Haarlemmer kent het.
0: En wat gaan jullie daar doen?
1: Wel, het is een soort van mini-festivalletje eigenlijk wat we daar doen. Dus we hebben een theatervoorstelling, een muziektheatervoorstelling, die je meeneemt doorheen het huis. Dus het is eigenlijk een soort van theatrale wandeling, waardoor je dus het huis kan bezoeken terwijl je eigenlijk in een verhaal zit. En in de tuin hebben we heerlijk eten en drankjes en workshops. Dus dan kan je tegeltjes beschilderen bijvoorbeeld. Je kan de dans aanleggen die je ook ziet in het stuk. Dat soort dingen.
0: Oh, wat grappig. Maar doen jullie dan dat toneelstuk zeg maar over een scène wat vroeger in dat huis heeft kunnen plaatsvinden of zoiets?
1: We hebben eigenlijk een theaterstuk gemaakt wat op al die verschillende landgoederen van toepassing is. Dus het gaat over Hendrik. En Hendrik is jarig. En hij is de kasteelheer, landgoedheer. De heer van het huis. Het is zijn verjaardagsfeest. En daar is heel het publiek op uitgenodigd. En ja, dan ontdek je natuurlijk verschillende geheimen van personages ondertussen.
0: Ah ja, je mag niet te veel verklappen natuurlijk. Moet wel.
1: Nee, inderdaad. Nee, niet voor,
0: nee, ik snap het. Maar kan je al wel vast verklappen van wat er allemaal in dat Hutsen, zo heet het, hè, Hutsen-Holstenhuis, te zien is ongeveer?
1: Ja, inderdaad. We hebben verschillende scènes. We hebben verschillende muziekstukken ook, liedjes die zich afspelen in de kamer. Dus je komt echt op plekken waar je normaal gezien niet mag komen. Die kamers zijn prachtig. Ik ben er ondertussen al een paar keer op locatiebezoek geweest. Het zijn ongelooflijk mooie kamers met waanzinnig behang en schoorstenen. Ja, die je gewoon op geen enkele andere plek meer ziet. En daartussendoor zie je dus allemaal verschillende scènes, liedjes.
0: Ja, want
1: meegenomen eigenlijk in een vrouw.
0: Van welke eeuw is het bewaard gebleven? Hoe ga je terug in welke tijd?
1: We zeggen niet in welke tijd we zitten.
0: Okay.
1: Dus het is een verhaal dat zich in het nu zou kunnen afspelen, maar ook 100 jaar geleden.
0: Okay, maar dat huis bedoel ik, dat Hutsenhuis. Hoe is dat ingericht?
1: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar we gaan naar heel veel huizen.
0: Ja.
1: Dus ik weet even niet
0: tijd dat dit. Dat is dan ook een verrassing. Hè? Maar oud is het in ieder geval. Dat is duidelijk.
1: Zeker.
0: Nou, leuk. En wanneer is dit allemaal?
1: Hele goede vraag. Volgens mij beginnen we op 21 augustus, als ik het goed heb. Dat had ik eigenlijk even moeten nakijken. Ja, we hebben natuurlijk ook repetitiedagen daarvoor. Maar volgens mij 21, 22, 23 en 24 augustus.
0: Ja.
1: En we spelen meerdere keren op een dag.
0: Ja. Oh ja, leuk. En waar kan je kaartjes bestellen en zo?
1: Via hendrikscaravaan.nl. Kan je kaartjes. Oh ja, en ik moest zeker ook zeggen, de kaartverkoop gaat echt razendsnel.
0: Snap ik.
1: Dus blijkbaar, als je het huis nog eens een keer van een heel andere kant wil bekijken, moet je snel zijn.
0: Ja. Dus hendrikscaravaan.nl, daar kan je meer informatie en kaartjes bestellen. En het is dus ergens tussen 20 en 23 augustus, een paar keer per dag de voorstelling.
1: Dat klopt.
0: Omdat Hutsen, ja. Nou, leuk. Nou, dankjewel voor je toelichting, Marlies.
1: Of niet?
0: Ik wil, ja, tuurlijk willen komen.
1: Leuk.
0: Ja, zeker, zeker. Ik ben er nog nooit binnen geweest. Ik dacht wel van, ik ga er eens een keertje in met Open Monumentendag of zo.
1: Oh ja, dat kan ook.
0: Weet je, dat kan ook natuurlijk. Maar dit is dan wel even wat extra's.
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Nou, leuk. Dankjewel en veel plezier dan, hè.
1: Dank je wel.
0: Joe.

Misery van Maroon 5 hoor, die op Haarlem 105. En daarvoor nog die vrij oude plaat van Donna Summer, Love is in Control. Dat. Nou, uitgaanstips. We hadden het net eventjes over het Hendrik de Keizer karavaan die in Haarlem komt spelen in het huis Rotson. En dat is dan van 20 tot en met 23 augustus. En nog meer uitgaanstips, want 28 tot en met 30 augustus is er weer proefpark in Haarlem. En dat is in het Kenaupark. Komen er allemaal lekkere rollende keukens staan. En daar kan je van alles lekker wat proeven en eten. En er is muziek en hartstikke gezellig is dat altijd. Verder kan je nog deze week, omdat de temperatuur dus behoorlijk gaat stijgen, ben je welkom in het koele schuurcafé. In de zalen kan je dan deze week nog naar de nostalgische films van bijvoorbeeld Abeltje of Afblijven tijdens de Cinekit klassiekers. Maar je kan ook dagelijks met je kinderen naar de schuur spelen. Komen spelen in het schuurlab. En dat is dan van 1 tot 5. En het is er lekker cool. En ze kunnen lekker kleuren en leuke dingen doen. Oh ja, ook nog iets om naar uit te kijken is zaterdag 5 september. Want dan is weer het Classic Film Festival op de Grote Markt in Haarlem. Heel leuk is dat. Gratis. Dan zetten ze op de Grote Markt een groot scherm neer. En stoelen. En dan kan je daar naar een mooie klassieke film kijken. Ik ben er vorig jaar geweest. Ik vond het heel erg geinig. Zeker omdat ook de orgel en zo ging ook spelen, meespelen van de grote kerk. En ja, dat was allemaal echt heel leuk. Nou, en dan heb je daarnaast is er dan ook rond het Classic Film Festival zijn er dan allemaal leuke dingen georganiseerd. 6 tot en 8 september. Maar dat is nog dan begint het culturele seizoen weer. Kunnen we weer lekker uit met z'n allen. Nu de Swedish release van Kaylee Lai en Brian Christopher. Een nieuwe plaat op Haarlem 105.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A7, Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Giel Post.
3: Welkom bij het Niet Thuis Magazine, het culturele programma op Haarlem 105.

blijf het gewoon bijzonder vinden dat als je echt niet echt kan zingen, zeg maar, dat je zo'n wereldster wordt. En het dan ook nog langer uithoudt dan je generatiegenoten. Zoals Michael Jackson en Prince, die er al af zijn gevallen. En Madonna gaat gewoon door. Sterker nog, ze was dit weekend in de AFAS. Stond ze een half uurtje, ging ze optreden. En ze had ook nog Kylie Minogue meegenomen. Nou ja, ze zijn alle twee hartstikke leuk opgepompt en zo. Maar toen ik er laatst zag met die pauze, die halftime van het WK, dacht ik echt van, nou ja, als die pas 67 is, daar geloof ik niet echt heel veel van. Maar goed, goedemorgen, dit is Haarlem 105 en tot 12 uur is dit het culturele programma Niet Thuis Magazine, waarbij we leuke uitgaanstips gaan behandelen. Zo gaan we even kijken bij het Frans Hals, wat daar deze vakantie te doen is en de activiteiten die daar plaatsvinden. Het ABC heeft nog een paar plekken vrij voor de kinderen. Iets met Lego gaan we even naar kijken. En de films in de schuur. Dat schuur kan je gewoon ook met je kinderen heen, 's middags, om even de koelte op te zoeken. Trouwens, heel sympathiek vind ik dat. Nou, dat en meer uitgaanstips tot 12 uur. Is dit het Niet Thuis Magazine op Haarlem 105.

Zo leuk. Nina Simone en My Baby Just Cares For Me. En daarvoor die je nog Mark Ronson en Lucky Day en Too Much. Nou, even gekeken wat er nog al te doen is. Zo is er zaterdag 15 augustus in Zandvoort bij Tuin Akersloot... is er een evenement van het WWF regio-team Kennemerland. Dat is een spetterend oceaan-event voor ouders en kinderen. Je kan mee op avontuur langs diverse activiteiten... die je meenemen in het leven van de zee. En spelenderwijs ontdek je zo in 2 uur tijd van alles over de oceaan... en de bedreigde dieren die erin leven. Dus je legt een route af van een jonge zeeschildpad... tijdens de uitdagende schildpadrun. Ja, dat is echt heel ernstig, zo'n schildpad. Die kleine schildpadjes die komen dan uit die eitjes... en die gaan dan rennen naar de zee. En dan worden ze onderweg opgegeten door diverse beesten. En als ze dan eenmaal in de zee liggen... dan zijn er ook nog allemaal beesten die erop afkomen... en die ze opeten. Het is echt hartverscheurend. Dus er is één zo'n schildpadje die het... Nou ja, dat. Je kan ook een schildpadnest bouwen en een zandsculptuur van je favoriete zeedier. Nou ja, allemaal hartstikke leuk om aan mee te doen. Het kost €14,50. Inclusief een vegetarische lunch is dat. Want het is namelijk tussen 11 en 3 op dan zaterdag 15 augustus bij Tuin Akersloot. En er zijn nog meer leuke dingen te doen. Zo is er ook in Haarlem... Even kijken, wat hadden we nog meer voor leuks? Oh ja, in de schuur kan je dus afkoelen. Sowieso, 's middags met kinderen. Maar er zijn ook leuke films in de schuur die draaien. Zo is er bijvoorbeeld Little Trouble Girls. Dat is een coming-of-age drama. En dat dan in kader van de katholieke schaamte... Het is een indrukwekkende film. Er is ook nog iets gezelligs. Een heerlijke comedy over een chaotische premièreavond... bij de Comédie Française. Een van de meest prestigieuze theaterinstituten ter wereld. En die film heet De la Comédie Française. Die is ook te zien in de schuur. En Wild Foxes. Dat is gaat over de jonge bokser Camille. Die woont samen met andere sporttalenten... in een prestigieus internaat midden in de bossen. En hij is de grootste belofte binnen de hechte groep boksers... waar ook zijn jeugdvriend Matteo deel van uitmaakt. Maar na een bijna fataal ongeluk blokkeert er iets in hem. Jeetje, Wild Foxes dus ook te zien via de schuur.

Myers en Mr. Brightside hoorde je op Haarlem 105. Nou, ik had beloofd even te gaan kijken nog wat er in de zomervakantie zo al te doen is. Voor de kinderen bijvoorbeeld kan je naar het ABC. Dat is het ABC Architectuurmuseum aan in het Groot Heilig Land zit dat. En in deze zomervakantie heb je... kunnen de architecten van de toekomst, onder begeleiding dus van de vrijwilligers daar, heerlijk komen bouwen in de Lego speelzaal. Je kan een plek reserveren. Er is plaats voor 10 kinderen namelijk per workshop, ook dus niet te veel. En dat is om dinsdag 11 en vrijdag 14 augustus van 10 tot 12 kan je daar aan meedoen. Het kost €10 per kind, en maar kinderen met een Haarlempas of een Zandvoortpas, die mogen gratis meedoen. En dan heb je ook nog in datzelfde architectuurmuseum ABC de zomertentoonstelling. Dus ben je op zoek naar een inspirerend uitje, dan zijn de tentoonstellingen in de zomervakantie onder andere ontdek Klank en Plank, met tekeningen en strips van Joost Zwarte, waarin architectuur de hoofdrol speelt. En je kan je verdiepen in Klein, Kleiner, Kleinst over compacte woonvormen. Maak kennis met Parkwijk, de wederopbouw van de wederopbouw, over de transformatie van deze bijzondere Haarlemse wijk. En dan dus die Legozaal met de expositie Haarlem Vestingstad is daar te bewonderen, met tekeningen van de verdwenen Haarlemse stadspoorten. Nou, dat is allemaal hartstikke leuk. In het ABC Architectuurmuseum dus aan het Groot Heilig Land.

Ja, je hoort het goed. Het was Michael McDonald met Keith Urban en We Go Back, een nieuwe plaat. En daarvoor hoorde je nog Mr. Brightside. Maar dat had ik al gezegd, volgens mij. Nou, even kijken naar het weer. Het is namelijk prachtig weer. Ja, wat een feest. Vandaag wordt het 24 graden. Wel een best stevige noordenwind. Windkracht 4. Nou, maandag morgen, ja, dan wordt het 31 graden. Is dat nog leuk? Je weet het niet. Maar het is wel bijzonder. Noordoostenwind waait er dan. En dinsdag wordt het wat koeler. 27 graden, ook nog heel aangenaam. Woensdag gaat de temperatuur wel echt omlaag naar 23 graden. Toch ook nog wel heel warm. En donderdag en vrijdag is er kans op regen met zo'n 21 graden. In het weekend is het droog en 22 graden. Nou, kijk aan. 105. Come on, baby.

Ja, strike. En you sure do. Sommige platen zijn als een kermisattractie. Nou, was ik toevallig op de Tilburgse kermis. Die is altijd zo eind van de maand rond deze tijd. En dat is de grootste kermis van de Benelux. Dit is echt een mega uitgaanstip. Want je moet daar gewoon heen. Ik wist pas waar Tilburg lag toen ik op de buienradar keek. Dat terzijde. Het is eventjes een stukje, maar dan heb je ook wat. Het is een spectaculaire kermis. En ja, gigantische grote attracties. Je kan meters de lucht in worden geslingerd in een of andere ijzeren bal. Ik heb mijn ogen uitstaan. Kijk, ik ben nergens in geweest natuurlijk, want ja, zo ben ik niet. Ik heb al hoogtevrees op een keukentrap. Dus dat zit er niet helemaal in. Maar het was echt, het is echt een aanrader. Echt een fantastisch. De Tilburgse kermis. Ga dat zien. Eerst met Bianco. More than I can bear.

0: Ray, fantastisch. En ook van haar fantastisch een nieuwe album. Dit was dan Where Is My Husband. Ga dat album luisteren, want het is This Album May Contains Hope, heet het zoiets. Ga dat luisteren, het is een feest. In het Frans Hals Museum is van alles te doen deze zomervakantie. Toch, Manique Hendricks, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hi. Nou, het Frans Hals Museum is al heel leuk om heen te gaan zonder dat er iets gebeurt. Maar nu hebben jullie ook nog activiteiten.
1: Zeker. Ja, ik zou jullie graag kort wat willen vertellen over de huidige presentatie Hedendaagse Kunst die we nu hebben. Nog een maand te zien, de hele maand augustus, van Sim Wai Kin. Een Cantonese-Canadese kunstenaar uit Londen. En die maakt videokunst. Meestal van zichzelf in drag. En die videokunst hebben we tussen onze vaste collectieopstelling gehangen. Dus tussen de 17e eeuwse en moderne schilderijen.
0: Oh, wat geinig, ja. Ja, dus heel modern en heel... Of zitten er nog overeenkomsten in?
1: Ja, ik zou zeker naar de overeenkomsten zoeken. Hun werk gaat heel erg over... het is echt een kritiek of een bevraging van de manier waarop bijvoorbeeld het vrouwenlichaam in de kunstgeschiedenis is afgebeeld. Dat is natuurlijk heel erg lang geïdealiseerd, geschilderd en heel erg vanuit een mannelijke blik. Maar deze kunstenaar draait het eigenlijk om en bevraagt eigenlijk wat is die blik dan en wat betekent het om naar elkaar te kijken. Dus ik zou zeggen, het gaat echt een dialoog met elkaar aan, maar het kritiseert ook.
0: Oké. Nou, en wat is er nog meer?
1: En naar aanleiding van deze presentatie hebben we op 15 augustus, zaterdag 15 augustus, om 14:00 een rondleiding door de Sixth Element. Dat is een Haarlemse drag queen. En die geeft een speciale rondleiding door deze presentatie heen in het museum. Een unieke activiteit. Ik zou zeggen, koop nu nog snel een kaartje nu het koopt.
0: Ja.
1: En... verder hebben we ook nog een laatste week is het werk van Chris Rijk in het museum te zien. Dat is een hedendaagse keramist. En hij doet eigenlijk hele grappige dingen met wat wij normaal gesproken zien als traditioneel Delfts blauw. In plaats van bloemetjes, patronen, tulpenvazen maakt hij juist bordjes met McDonald's frietjes. Maar ook een middelvinger in traditioneel Delfts blauw. Dus hij combineert eigenlijk die Hollandse ambacht met popcultuur, queercultuur. En zo geeft hij echt een humoristische, vaak uitdagende kritiek op commercie en kapitalisme. En we hebben Chris ook gevraagd om een kleurplaat te maken voor het museum. Dus die is binnenkort ook bij ons te vinden.
0: Oh, geinig. En die kan je dan ophalen?
1: Ja.
0: Oh, leuk. En is er nog meer te doen voor kinderen? Dan?
1: Zeker. We hebben sowieso natuurlijk ook nog Het Meisje in Blauw. Dat is een presentatie met een heel mooi bruiklint van het Rijksmuseum. Dus van schilder Verspronk, Haarlemse schilder. Die hangt normaal gesproken in de eregalerij van het Rijksmuseum. Maar is voor nu heel eventjes bij ons te zien. Dus ik zou zeggen, mis dat ook vooral niet. Mm-hmm. En deze zomer hebben we ook in de tuin hebben een mooie ezel staan waarop je kan schilderen en tekenen. We hebben een prachtige zonnige museumtuin die je gratis mag bezoeken. Dus voor kinderen zijn daar ook allemaal activiteiten te doen.
0: Oh, wat leuk. Daar kan je gewoon naar binnen lopen. Ja. Zonder dat je echt een kaartje voor het museum hoeft. Hè. Maar je kan in die tuin kan je daar gewoon gaan schilderen op een ezel. Staat alles. Oh, wat geinig. Leuk. Oké. En nog wat in het verschiet van iets leuks? Van...
1: Verderop, in de eind van de zomer, krijgen we een heel mooi nieuw tuinkunstwerk. We hebben het over september van de Nederlandse kunstenaar Anne de Vries. Hij heeft speciaal voor het museum een nieuw kunstwerk voor bij ons in de tuin gemaakt. En dat lijkt heel spectaculair te worden. Het zijn twee sculpturen. Eentje van een 17e eeuwse schutter uit een Frans Hals schilderij. En de ander is een soort tijdsreiziger, gamefiguur uit de toekomst. En in onze museumtuin gaan die twee eigenlijk de confrontatie aan.
0: Oh, wat geinig. En wanneer is dat te zien? In september?
1: Vanaf eind september, ja.
0: Oh, oké, okay, top. Nou, dus genoeg reden om even naar het...
1: Genoeg nieuwe dingen, leuke activiteiten.
0: Ja. Om even naar het Frans Hals Museum te gaan in het Groot Heilig Land. En wat zijn jullie openingstijden?
1: We zijn op maandag gesloten, maar voor de rest van de week iedere dag van 11 tot 5 uur.
0: Kijk aan. Nou, leuk. Dankjewel, Monique Hendricks. En een hele fijne zondag.
1: Ja, dank je. Hetzelfde.
0: Joep.

Wat een vrolijkheid van Leon Bridges en Light the Way. Een lichtje in de, nou, op de weg, dat kan je altijd, dat is altijd handig. Nou, tot zover het Niet Thuis Magazine voor deze zondag. Kijk voor meer tips op onze website en social media. En heb je zelf nog een leuke tip? Mail dan vooral naar nietthuis@haarlem105.nl. Dus niet thuis schrijf je aan elkaar, niet thuis. @haarlem105.nl. Dit programma werd gemaakt door Marcel Beun, Ellen Stamer en ik ben Sjoel Post. En straks heel veel plezier met Jan Gaus en het Nationaal Product. Laatste plaat is van Bruno en zo gezellig. I just might.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat één van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn is de weg dicht tussen Brezandijk en Den Oever. Dat komt door een paard op de weg. Je vertraging is nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Sunday. Ze hebben weer een mooie nieuwe single uit. En die verdoet het ook helemaal aan de regels. Niet te lang. Nee, precies. Maximaal 3 minuten. Sommige nummers duren maar 2 minuten. Maar goed, het nationaal product is dit. Het is zondagmiddag. Het is natuurlijk weer opnieuw een prachtige dag. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat is het toch mooi. Wat had ik ook weer bedacht? Oh ja, nieuwe van Rolf Sanchez.

Amsterdam. We hebben een nieuwe. En my oh my, my oh my. Het is 11:15. En wat een... met Willy, Willy. Ja, Willy, William. Ja, dat is mooi. Ja. Even wat rustiger aan nu.

0: Ja, dat was Sel Wijn en Right Here. Ja. En ik heb op dit moment Patrick Uitendaal aan de lijn. Goedemiddag, Patrick.
1: Goedemiddag.
0: Leef je nog?
1: Ja, nou, dat is het laatste dagje. Dus dat, daarna is het wel even tijd slapen.
0: Ja, precies. Want afgelopen donderdag is het begonnen. Het zal niemand ontgaan zijn op Haarlem Culinair op de Grote Markt. Beschrijf eens, Patrick, wat voor editie is het?
1: Ja, het is een waanzinnig goede editie. Het is ontzettend druk. We hebben natuurlijk een onwijs leuk programma met artiesten, de deelnemers. Ontzettend hun best. Nou, feitelijk iedere dag als zij om 1 uur de hekken openzetten, dan 10 minuten later dan zitten de restauranten vol. Dus de sfeer is hier heel erg goed. Ja.
0: En wat ook denk ik heel erg goed meewerkt, Patrick, en daar mag je iedereen voor bedanken. Dat is het weer natuurlijk. Want als het regent, dan is het toch allemaal wat naargeestiger. En dan is het toch allemaal, dan komen ook wel de mensen. Want je kan gewoon droog binnen zitten. En, maar het is ook zo, Patrick, dat weet je ook als geen ander. Als het 40 graden is, dan is het ook niet goed, hè? Maar nu
1: is het
0: dus perfect weer. Of althans, de afgelopen dagen was het echt... Ja, dat was het mooiste weer wat je kan hebben. Ook een beetje soms even een... Net of jullie een grote ventilator hadden aanstaan. Dat er even zo'n fris briesje zo over die Grote Markt heen kwam.
1: Ja, daar hebben we wel. Dat is echt... Nou ja, inderdaad. Kijk, we hebben natuurlijk die waanzinnig mooie parasols, zeg ik altijd. Ja. Hè, de Perfect Sky. En dat creëert natuurlijk en het droogt bij regen. Maar ook nu vooral met zonhoud, lekker schaduw. Er ontstaat wat wind op het terrein. Dus het is heel lekker vertoeven, zeg maar.
0: Ja. Want voor de restaurantseigenaren die daar staan... is het natuurlijk toch ook een heel groot risico... Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk een behoorlijke investering om daar te staan. Er is niks op die Grote Markt, dus alles moet daar aangeleverd worden. En daar moet natuurlijk wel voor betaald worden. Hoeveel trailers zijn het ook alweer? 10, 12 trailers, geloof ik, hè?
1: Nou, dat is wel de keer 3. We hebben alleen al 19 trailers dit jaar gehad aan serviesgoed en meubilair.
0: Wow.
1: En dan is het evenement nog niet gebouwd. Hè? Dus dan hebben ze alle vrachtwagens bij de tenten inzitten en het stroom en alle waterinfra. Dus het is best indrukwekkend. De Grote Markt is dan eigenlijk niet zo heel groot. Dus het is, voor ons altijd hier een hele puzzel om dat in alle maten naar binnen te krijgen. Dus dat is altijd wel een operatie.
0: Ja. En ik hoor je al op de achtergrond, want om 1 uur gaat het open vandaag weer.
1: Ja. We zijn nu druk met de laatste afval proberen weg te krijgen en klaar te maken om zo met een half uur open te gaan.
0: Helemaal mooi. De laatste dag. Gisteren een hele leuke band die aan het optreden was. Ik ben even de naam kwijt. Een beetje disco en soul kwam er langs.
1: Ja, The White Stripes. Ja.
0: Ja. The White Stripes. Ja, The White Stripes. Ja, niet stripes, maar swipe. Ja. Ja. Nee, ik heb hem nu pas hoor. Gisteren. Nee, maar dat is een heel leuk bandje. Wat ik ook heel mooi vond, is dat het ook weer niet zo kanonnenhard stond. Iedereen kon nog gewoon met elkaar praten. En dat is toch knap voor een band. Want die willen toch eigenlijk, nou dat weet jij ook, die willen het zo hard mogelijk, hè, altijd.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nee, we moeten ze hier wel een beetje in de beperking houden. Het is, mensen moeten wel lekker nog met elkaar kunnen praten.
0: Precies.
1: En praten over het eten en een drinken bestellen. Absoluut.
0: Oké. Okay. Nou, je kijkt terug nu al op een mooie culinaire. Het is vandaag van 1 tot 11 uur. Cool. En dan is het heel hard werken weer, hè? Want morgenochtend... Ja. Want die Perfect Sky die staat er morgenochtend nog wel, hè, denk ik.
1: Ja. Nou, het is een hele operatie. Om 11 uur sluit inderdaad de keuken. Dan moeten de deelnemers er ook vanavond uit. Dus dat gaat dan tot vannacht, zeg maar, door. En dan morgen ook komen de eerste trailers alweer het terrein op om het servies meubilair op te halen. En dan gaan we in 1 rij door. En op dinsdagochtend om 12 uur hebben wij met de gemeente afgesproken dat de hele Grote Markt helemaal leeg is.
0: Mooi, mooi.
1: Ja.
0: En dan het volgende event staat dan ook alweer in de planning. Daar, daar ben je iets minder in. Daar lever je een aantal podia. Wel een podium op de Grote Markt ga jij leveren voor Haarlem Live?
1: Ja, klopt. Ja, dus het is dat. Dus het ene bouwen we af en dan moet het ook leeg zijn, want we hebben zaterdag gewoon een hele grote zaterdagmarkt. En dan na de zaterdagmarkt op zondag, daar komt het volgende evenement wel wat gaan bouwen.
0: Zo. Zo, de mythes. Ja. Want Haarlem Live, dat is een nieuw evenement. Het is eigenlijk een beetje de opvolger van Haarlem Jazz en More. En het is niet alleen op de pleinen, maar het is ook in cafés. Hè. Het is een heel uitgebreid programma, is er. En dit jaar voor de eerste keer. Hè.
1: Ja, klopt. Ja, dat is heel spannend ook. En kijken hoe dat zich gaat vormen. Maar ik denk dat ook dat is een heel gevarieerd programma. En dat ziet er heel goed. Ziet er in ieder geval nu al heel leuk uit. En dat is altijd even kijken hoe het zich uitpakt.
0: Oké, helemaal goed. Patrick, dankjewel. Veel succes nog vandaag, die laatste dag. En dan natuurlijk met de hele afbouw en dat soort dingen. Dus succes.
1: Oké, hartstikke bedankt. Fijne dag.
0: Hoi.
1: Bye.

0: aan de zon.
1: Ja.
0: Naar een warme zomernacht.
1: Het is mooi. Teun met een H. En hoe het was. Dit is het nationaal product. Het is 2:30. En Van Dikhout gaat optreden bij Haarlem Live. Op die website kun je zien wanneer dat is. Dat is op het grote podium op de Grote Markt.

0: te veel gezegd. Dit is toch gewoon een anthem. Dank je wel.
1: Ja, precies. Een heel mooi anthem inderdaad bij Radio 2. En anthem van de Pride. Het is Sierra Girls Who Like the Girls. En dat is toch... dat is toch mooi. Ja, zeker. Lucas en Steve. Nederlandse DJ's. Producenten. Kennen we natuurlijk nog vooral van dit nummer. Even een klein stukje ervan. Want je bent door. Ze hebben een...

vorig jaar nog die grote brand in het decor. Ze hebben een heel nieuw decor. Ja, dat is toch wel gaaf, hè? Ja. Maar binnenkort in de buurt van Velzen heb je Dance Valley. En dat lijkt er wel behoorlijk op, hoor. Ook qua ja, hoe het er allemaal uitziet en dat soort dingen. Dus Tomorrowland in België. 2 weken, geloof ik. Dat is het niet te geloven. Michael Prins heeft een nieuw liedje uit. En dat ga ik draaien natuurlijk gelijk. Elevator Song, Michael Prins. En dat nummer dat heet Today.

Michael Prins uit Arnhem. Muziek uit de buurt en zijn nieuwe single. En natuurlijk draai ik die dag gelijk hier ook in het Nationaal Product. Mooi nummer. Ook een mooie combinatie tussen heel rustig en ook een beetje tempo erin. Dus ja, dat is heel mooi. Kaya, dat is net afgestudeerd hier op het conservatorium hier in Haarlem. Kaya kennen we onder andere van...

Ik hoop je naam te zien in boeken die ik lees. Als ik hem nou nog vind, dan is het mij een weet dat het is voorbestemd. Zo tussen jou en mij, niet langer onherkend.

0: 10 voor 1 en dit is het programma Haarlem. Ik zou wel bijna zeggen Haarlemwerk. Nee, dit is het Nationaal Product. Met Rutger Jacob. Die heeft een nieuwe single.
1: Kom maar hier.
0: Het is niet deze. Nee. Bier en Wijn heet die nieuwe single van Rutger Jacob. Dat was ook wel mooi, hè? Een van haar grootste hits. Ja, Leun op mij.
1: Al het wachten is.
0: Natuurlijk ook dat nummer met Paul de Leeuw. Blijf bij mij. En natuurlijk... Ja, Vrede. Kennen we natuurlijk ook allemaal nog. Ja.

Rutja Kot. En Vrede. En dit is dus haar nieuwe single. Ja, pas wel een beetje bij Arnhem, hè? Ja, ook bier en wijn allemaal op de culinaire. Straks over 10 minuutjes gaat het weer open op de Grote Markt.

0: lekkere nieuwe single van Ruud Jacob. Een leuk videoclipje erbij. Dat vind ik ook wel nog wel fijn. Ja. En dit is muziek uit de buurt van Lakshmi. En dat nummer dat heet Blue Lights.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Ja, prachtig. Origineel is van Billie Eilish. Het komt natuurlijk... Ja, applaus. Heel mooi. Metropool Orkest. Ik denk in het Ziggo Dome. Met allemaal liedjes over die uit films komen. Dit kwam natuurlijk uit No Time To Die. 007 nummer. Billie Eilish. Lakshmi.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechterrijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Oever nog 4 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging. En die vertraging heb je ook op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar door de werkzaamheden. Bij Beverwijk Oost 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ja, met de tunnel. Hè? Ja.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Het is 3-1. Nationaal product.
1: Jan Gaus.
0: En inderdaad met Jan Gaus. Nog een uurtje tot 2 uur. Kraak en smaak.
4: De leukste liedjes van eigen bodem.
5: Dat zeg ik.
4: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu met Jan Gaus.

0: Rob Zorren en Bloedje, Bloedje Heet. En vandaag wordt het ook weer Bloedje Heet. En tot en met woensdag.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ik vind het alleen maar lekker, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Alan Clark met Sam O'Neill. En van een tijdje geleden is ook een mooie huiskamer uitvoering van. Maar goed, dit is finally, hier is Alan Clark.

Afgelopen week ook nog even aan zee geweest bij Far Out. En op de elektrische fiets. En daar dan ja, eerlijk gebivankeerd. Het was wel op woensdag. Het was toch wel echt bijna 30 graden was het. Zelfs aan de zee. Ja, precies. Dit was Aan Zee met Nielsen. Ik krijg een verzoekje binnen om Misha Gorgi. Als ik het goed uitspreek. Het zegt mij helemaal niks nou. Nee. Het gaat over het RTL-programma. Ja, leven. Wacht even.

0: Kun zou lijken, ik vertrok, nam de gok. Nu ben ik de klos en dit valt allemaal te zien bij de Averotros.
1: Ja, Averotros, niet over het RTL-programma, maar natuurlijk het Ik Vertrek. Nog een keer, nee, niet nog een keer. Nee. Maar het is wel geinig, ja, als je goed aan de tekst luistert en... Ook als je hem in het theater...
0: Ja, ja, ik vertrok nam de gok.
1: Dan wordt er ook bij gelachen en dat soort dingen. Dat is, ja, goed. Misha Gorgier, als ik het goed uitspreek. En ik vertrek op dat mooie programma Ik Vertrek. Ja. En John uit Amsterdam wilde dat graag even horen. Nou, hierbij...

Sonnery James en Ryan Marciano. En I Wonder. Denk je van, nou, we hebben een behoorlijk lang nummer. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit zo'n geweldig lekker nummer, dit, dat ik hem twee keer achter elkaar heb gedraaid.

0: gekke muziek.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En dat was inderdaad muziek uit de buurt.
2: Foodies.
0: En dat was Time to Go van Rylan en de Bombardiers. Ze hebben een nieuwe single uit. Schijnende singles hier in het systeem. Deze zal er ook nog wel een keer bij komen. Glennis Grace, ja, heeft een nieuwe single. En die begint lekker, hè? Zo, bam, klap. Ja, daar hou ik van, ja. En Glennis Grace. En veel gedoe over haar geweest. Maar nu is ook in het Nederlands gezongen. Maar nu weer gewoon in het Engels. 'Cause I have nothing. Hier is Glennis Grace.

nieuwe single van haar. En dat is toch ook wel weer leuk, Glamorous Grace. Ja. En dit is dat hele oude nummer van Neil Sedaka. En dat werd toen op de plaat genomen door Full House. Ja, ja.

Full House. Nog even goed gecheckt of het allemaal wel uit Nederland komt. En dat is inderdaad, het was toen een beetje een samengesteld ding. Om dat oude nummer van Niels Sedaka, Standing on the Inside. Zeer succesvol is dit toen geweest, ja.

0: de top 40, deze band. Door het Alm van de Nacht.
1: Alles klaar, alles mag. Als ik raak door het oog van de nacht.
0: Ja, precies.
1: Met jou.
0: En dat is leuk om ook te draaien. Het nationaal product natuurlijk. Dan check ik die lijst altijd.
1: Alles klaar.
0: Kijken wat er allemaal in staat.
1: Ik raak door het oog van de nacht.
0: Met jou, ja. En dit is Ilse de Lange. Heeft ook een mooie single uit. En die heet Something Good.

0: Ja, ja. Ilse de Lange. And something good. En dat is allemaal hier in het Nationaal Product. En als je meekijkt via televisie of internet, dan zie je Ilse de Lange daar op het strand van Zeeland zitten. Want dat was tijdens een event daar, ja. Disco uit Nederland.
1: De leukste liedjes van eigen bodem.
2: Wat zeg ik?
1: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu

0: Heidi Gonaar. En tezamen met de Soul Band. En de Soul Cha Cha. Wat was dat toch lekker, hè? Ja, jongens, jongens, jongens. Maar dat is wel heel zacht.
1: Good afternoon, ladies and gentlemen.
0: Ja, precies.
1: Here in Amsterdam.
0: Chris Berry.

muziek uit de buurt. En bij de voorbereiding van dit programma kwam ik het nummer tegen. En ik zal even een heel klein stukje laten horen hoe ze dat ook live.

Chris Berry. Samen met iemand op trombone en op een harp. En The Perfect Storm. Prachtig om dat te zien, ja. Nationaal product, het is 7 voor 2. Nog 7 minuutjes en dan ziet dit programma...

mooi, mooi, mooi. Zeker. Nationaal product. Denk dat ik nog twee liedjes heb. Liedjes zijn zo kort in tegenwoordig. Ja.

Roxy Dekker. Uiteraard. En Superstar. Zit er op nationaal product voor deze zondag. Ja. Ik ben er morgen weer.

0: Sonnery James en Rian Marciano. Ze treden al heel lang samen op in... dit is een nieuwe single en dat singeltje dat heet I Wonder. Mooie zondag. We gaan nog even naar Haarlem Culinaire of ga iets anders doen. Dan ga je in ieder geval lekker naar buiten, want het is prachtig weer. Graag tot morgen, dag! 105.
1: Dit is 105. Het is 2:00.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost 3 kilometer file. En op de A22 de alternatieve route voor de A9 vanuit Velsen naar Beverwijk. 5 minuten vertraging bij Beverwijk Oost. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: star. Was it hell or high water that broke our heart?
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn, tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Max van Vulpen.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Het komend uur komen ze weer voorbij. De twee mooiste momenten van de afgelopen week radio hier bij 105. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. In Mika maakt het weekend. Iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 5. Met Mika Hoppenbrouwers hier op de radio te horen bij 105. Vliegt journalistiekstudenten in Utrecht Tisa Smet in haar pen voor de wekelijkse column De Muggenbult. Ze stelt onderwerpen centraal die haar blijven jeuken. En nadat je haar column hebt gehoord, blijven die onderwerpen ook jeuken bij jou. Zo ging het afgelopen vrijdag over kapitalisme dat drijft op exploitatie. Want hoe oprecht is een aanbeveling eigenlijk nog als er overduidelijk een kortingscode onder staat?
1: De zomer is begonnen. Festivalweekenden zijn in volle gang. En op Instagram zie ik de mooiste outfits, de leukste feestjes, de perfecte zonsondergangen en producten die ik blijkbaar echt nodig heb deze zomer. Misschien ligt het aan mij, maar ik word er een beetje moe van. Niet van de festivals en ook niet van mensen die plezier hebben, dat gun ik iedereen. Maar van het gevoel dat alles tegenwoordig een reclame is geworden. Ik vraag me steeds vaker af hoeveel geloofwaardigheid eigenlijk nog waard is. Op mijn opleiding journalistiek gaat het daar voortdurend over. Geloofwaardigheid is ongeveer het enige wat je hebt. Als mensen je niet vertrouwen, houdt het op. Dan maakt het niet uit hoeveel artikelen je schrijft of hoeveel interviews je maakt. Terwijl online lijkt er een hele andere logica te gelden. Het doet me een beetje denken aan een oud vriendinnetje van mijn vader. Zij werkte vroeger in een witgoedzaak. Dan moest er een bepaald merk wasmachines verkocht worden. En dat was dan volgens de verkoper de allerbeste keuze. Een paar maanden later lag de focus op een ander merk en bleek dat dat opeens de beste wasmachine van de winkel was. Niet omdat de producten veranderd waren, maar de targets. Misschien is dat wat me stoort. Niet dat mensen geld verdienen, daar heb ik weinig moeite mee. Maar dat authenticiteit tegenwoordig een verdienmodel lijkt te zijn. Een influencer, wat ook een heel raar woord is trouwens. Iemand die invloed heeft, maar waarop precies? Op wat jij koopt, wat jij draagt, wat jij eet. Welke zonnebrand je gebruikt, welke festival outfit je nodig hebt, welke ochtendroutine je zou moeten hebben. Soms voelt mijn tijdlijn als een digitaal winkelcentrum waar ik nooit bewust ben binnengelopen. En het gekke is, volgens mij worden influencers daar zelf ook niet per se gelukkig van. Ik las de afgelopen tijd boeken over de wereld achter sociale media. Over jonge mensen die van zichzelf een merk proberen te maken. Die hun leven ombouwen tot content, voortdurend bezig zijn met cijfers, bereik, likes, algoritmes. Alles ziet er fantastisch uit, maar achter die foto's zitten vaak mensen die uitgeput zijn. Zichzelf constant vergelijken en afhankelijk zijn geworden van de aandacht van duizenden onbekenden. Eigenlijk zijn zij net zo goed gevangen in het systeem als wij. Want dat is misschien het meest bizarre. Wij denken vaak dat influencers het product verkopen, maar uiteindelijk zijn zij zelf het product geworden. Hun gezicht, hun relatie, hun vakantie, hun onzekerheden, ochtendkoffie, verdriet. Alles wordt content. Alles wordt verhandelbaar. En misschien klinkt dit als iemand die oud begint te worden, zo'n persoon die roept dat vroeger alles beter was. Maar eerlijk gezegd denk ik dat het iets anders is. Ik mis gewoon dingen die echt zijn. Een aanbeveling van een vriend omdat hij ergens enthousiast over is. Een foto die niet eerst door 3 filters is gegaan. Een festival waar iemand het naar zijn zin heeft zonder dat daar direct een kortingscode onder staat. Gewoon een mens die iets deelt omdat hij het wil delen. Maar stiekem weet ik zelf ook wel dat ik dat op Instagram niet ga vinden.

0: zijn nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Het klassieke muziek- en jazzfestival Klaterklanken is volgend weekend te gast op buitenplaats Elswoud in Overveen. Zakelijk directeur van het festival Christel Gouwenleeuw vertelde er vanochtend over bij Jules Post in het Niet Thuis magazine.
1: Klaterklanken Festival is weer volgend weekend bij Elswoud. En aan de telefoon hebben we Christel Gouwenleeuw, Klaterklanken zakelijk directeur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, vertel, wat is er allemaal te doen en te zien?
2: Ja, nou, het is 2 dagen, dus zaterdag 18 en zondag 19 juli, op Elswoud dus. Het is klassieke muziek, maar dan in hele brede zin, dus ook jazz, ook meer wereldmuziek, zeg maar. Voor iedereen toegankelijk. Dus wij zeggen altijd, het festival is voor iedereen die alles of niets heeft met klassieke muziek. We organiseren het hart van het festival zijn de concertwandelingen. Dus je maakt een wandeling over Elswoud. Langs mini-concerts, korte concertjes. Het is heel gevarieerd programma. Dus er zijn strijkers, er zijn blazers. Zangeres, een prachtige zangeres. Rosa Herwig met haar broer is er. Die echt van Beatles tot Bach, zeg maar, een repertoire zingt. Een jazz-gitarist met een violiste. Het zijn allemaal jonge muzici. Zijn allemaal een aantal jaar afgestudeerd en super getalenteerd. Dus echt heel hoge kwaliteit.
1: Ja, want hoe kom je aan die mensen, zeg maar?
2: Ja, we hebben een artistiek directeur ook. Dat is Itzke Bakker en die heeft een groot netwerk. Die kent gewoon die mensen. Die heeft contacten met de conservatoria en ja, met alle programmeurs in het veld, zeg maar. Dus die kent de mensen goed. Ik ben zelf meer van de organisatie, zeg maar. Dus zij doet echt het programma. Op zondag, dus op zaterdag, hebben we vooral de wandelingen. Het zijn er 12 per dag. Tussen 10 en 4 is elk half uur start een wandeling. En op zondag hebben we ook een uitgebreid familieprogramma. Ook ontzettend leuk. Met Ton Meijer is er weer met 5 muzici. Hij is eerder geweest. Hij heeft Be Mozart gedaan, Be Bach. En nu doet hij een nieuw voorstelling, Be Opera. Hij is ook echt, ja, hij kan echt iedereen enthousiast maken voor opera. Dat is heel leuk.
1: Oh, maar is dat dan een theater of zo gecombineerd?
2: Ja, dat is een theatermuziekvoorstelling, zeg maar. Hij is acteur en neemt 5 muzici mee. En zij vertelt een verhaal en speelt een voorstelling samen met de muzici eigenlijk. En ook de kinderen worden soms uitgenodigd op het toneel om mee te spelen. Super interactief. Echt heel leuk. Kan ik echt iedereen aanraden voor jong en oud. Hartstikke leuk. Ik wil daarbij nog zeggen dat kinderen gratis naar deze voorstelling kunnen. Ouders betalen maar €12,50. Mensen met een Zandvoortpas of Haarlempas mag ook gratis naar deze voorstelling. Het is om 13:30. En er kunnen ook kazoes geknutseld worden. Dat is dan na afloop daarvan. We hebben ook voor peuters in de ochtend. Een kazoo, ja. Dus zo'n blaasinstrumentje kan je zich gaan ze dan zelf maken. Heel erg leuk. Gerecycled materiaal, ja. Echt heel leuk door de melodiemakerij. Die begeleidt dat. En de ochtend 2 peutervoorstellingen, peuterconcert. Ook echt heel erg mooi. Danseres samen met een bandoneonspeler. Om 10:00 en om 11:30. En in de middag hebben we nog een heel bijzonder kwartet. Van Ravel tot Raga heet dat. Dat is een speciale productie gemaakt voor Klaterklanken. Door het jonge Flair kwartet. Dus dat is ook een heel bijzonder concert. Dat is om 16:00. Nou, en dan hebben we nog een heel randprogramma. Dus we zijn rond de koetshuizen. Er staat een grote stretchtent. Met de hele dag door muziek en horeca. Dus het is gewoon een festivalgezellige festivalsfeer, zullen we zeggen, rond de koetshuizen. Kan ik nog meer vertellen? We hebben nog yoga. Dat is ook nieuw. We hebben allemaal nieuwe dingen ook dit jaar. Onder andere yoga met live muziek. Dat is op zaterdagochtend. We hebben een pubquiz. We hebben nog een luisterlab. Dat zijn allemaal dingen in het randprogramma waar je gewoon gratis aan kan meedoen. Nou, te veel om op te noemen. Ja. Het wordt gewoon weer een heel erg leuk programma hebben. En
1: Voor jongeren, eigenlijk.
2: Het leuke is, we hebben ook heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet zo van de klassieke muziek zijn, zeg maar. Maar die het fantastisch vinden. Het is natuurlijk buiten, het is ook heel dichtbij, dus dat is ook heel leuk. Dus je loopt in kleine groepjes langs die concertjes en de muzici kun je aanspreken, zeg maar, na afloop. Dus dat maakt het allemaal heel persoonlijk en heel laagdrempelig.
1: Ja, direct, ja.
2: Heel direct, ja. Dus dat is ook wel bijzonder, denk ik, aan dit festival. Dus niet een podium waar mensen ver weg iets staan te doen. Maar het is allemaal heel dichtbij. Dus dat maakt het, denk ik, ook heel gezellig en heel persoonlijk. Ja.
1: Leuk. Nou, dus volgend weekend, zaterdag en zondag, op Buitenplaats Elswoud, het Openluchtfestival Klaterklanken.
2: Ja, kaarten, www.klaterklanken.nl en meer informatie.
1: Chris,
2: nalezen.
1: Heel goed. Christel, dankjewel en een hele fijne zondag. Joe.
2: Jij ook. Dankjewel.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: gotta go. American woman. I gotta go. I gotta go. American woman. Yeah.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Je kijkt alsof je het in Keulen hoorde donderen. Wanneer zeg je dat nou weer? Je hoort het zo.

Supergirl hoorde je van Raymond of Raymond. En ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit een Duitse band is. Alleen de zanger Ray Garvey die komt oorspronkelijk uit Ierland. Ze komen uit Freiburg in Zuid-Duitsland. En eigenlijk met Supergirl scoren ze een gigahit in 2001 alweer. Dus dat is toch 25 jaar geleden. Oei. Maar goed, ja, de bandnaam die komt wel van zijn voornaam, van Ray en Raymond. Dus ja, dat is duidelijk, hè. En jammer genoeg is er vooral radiostilte na 2012 van deze band. Supergirl is hun debuutsingle. Het nummer komt van hun eerste studioalbum Tuesday. En ja, het werd geschreven door de hele band en geproduceerd door Steve Lyon. De single verscheen 27 maart 2000, ja. En die werd dus in Duitsland en later op andere plekken bekroond met een gouden plaat. In de videoclip wordt Supergirl gespeeld door de Zwitsers-Italiaanse actrice Scoraya Scala. En het werd in 2015 nog een keer gecoverd door de Duitse zangeres Anna Naklap. En in 2023 door de Amerikaanse zangeres Anastasia voor haar album Our Songs. En ondanks de titel Supergirl gaat de plaat eigenlijk niet over een heldin. Of misschien wel, maar het gaat meer over een hoofdpersoon die zijn partner ziet worstelen. En eigenlijk spatten de pijn en de melancholie ervan af als je goed naar de tekst luistert. Of als je die, ik heb hem even opgezocht daarnet, als je die tekst leest. Melancholie wordt ingezet om de breekbaarheid van krachtig te zijn of lijken te zijn te laten zien. En hoe liefde niet alleen wordt getest in geluk, maar vooral ook als het een beetje pijn doet. Zo, ondanks dat dit allemaal een beetje triestig en melancholisch is, vond ik het echt een prachtige plaat om vandaag mee te openen. Dus ik hoop dat jij dat ook vond. Ja, welkom bij de 72e van Hot naar Herco. En je hoorde het al in de intro. Mijn bespreekwoordenrubriek die gaat over de uitdrukking je kijkt alsof je het in Keulen hoorde donderen. Ik vind dat zelf echt een hele, hele mooie uitdrukking. En ik vind het leuk om dat even lekker uit te zoeken. En dat heb ik dus voor je gedaan. En en Keulen en steden, nou ja, dat gaat terugkomen. Want het thema van mijn muzikale drieluik vandaag, ja, daar kun je vast iets moois voor verzinnen. Het thema is stad, straat, plein of park. Dus weet je daar nou een mooie plaat mee? Stuur me dan een bericht en dat kan gewoon een appje naar de studio 06-105-105-38. En wie weet komt jouw keuze dan wel in de top 3. Ja, en wie van tevoren mijn berichtje heeft gekregen, die heeft kunnen lezen dat vriend van de show Jos Verdonk hier zou zijn. Ja, die stond gewoon klemvast op station Amsterdam-Muiderpoort. En die ging het nooit halen om op tijd hier te zijn. Dus dat is jammer, want we hebben zoiets gaafs. Ja, we gaan een soort ik had vorige week een special samen met Noah over de Tour de France. En eigenlijk zouden we dus vandaag een special doen over de dijk. Er is een biografie achter de dijk. En dat heeft Jos allemaal uitgezocht. En dan natuurlijk op zijn geheel eigen wijze als schrijver en journalist. Dus houden jullie van ons te goed, te goed. Over 2 weken doen we Jos in de herkansing. En dan gaat het vast goed komen. En dan gaan we alsnog een heleboel tijd besteden aan de mannen van de dijk. Dus Jos, ik hoop dat je nu gewoon lekker thuis zit te luisteren naar Van Hot naar Herco. En maak je niet druk. Hij had er, lieve luisteraar, had er onwijs zin in om hier naartoe te komen. Dat gaat even niet door. Dan maar gewoon via de radio of via de website haarlem105.nl. En ik moet dus daardoor ook mijn programma een beetje omgooien. Dat gaat vast ook lukken. Ik heb hier in ieder geval nog echt een hele gouden ouwe voor je klaarstaan. Dit is Linda van de Frank Boeijengroep.

0: Herco's bespreekwoordenrubriek.
1: Elke week behandel ik een spreekwoord, een gezegde of een uitdrukking. Ik leg uit wat het betekent, waar het vandaan komt en ik zoek er een liedje bij. Ja, dan had ik deze ook met Jos afgesproken om te doen, want hij had zelf ingediend van de blauwe knoop zijn. Ja, dus heb ik alles omgegooid, dus ik heb ook toch nog even een ander bespreekwoord uitgezocht. En ja, ik vind deze dus heel leuk. Je kijkt alsof je het in Keulen hoorde donderen. En dan heb ik ook Arie niet die me even kan souffleren. Ja, want die appte vorige week al naar de studio dat hij nu op vakantie is naar Zuid-Afrika. Nou goed, allemaal dingen, maar dat maakt helemaal niet uit. Als je het in Keulen hoorde donderen, dat zeg je als iemand je echt heel verbaasd aankijkt. Je kan ook zeggen iets als je kijkt of je water ziet branden. Maar goed, als je dus kijkt alsof je het in... Dan ben je dus zo verbaasd. En dan is ja, de gedachte achter deze uitdrukking dat Keulen ruim buiten gehoorsafstand ligt en dat je het dan toch hoort denken. Dus het zou dus eigenlijk heel raar zijn als je het dan kunt horen donderen. En erbij horend betekent het ook vaak dat Keulen hier staat voor gewoon een stad ver weg. Dus niet precies, precies de stad Keulen. Oorspronkelijk had deze uitdrukking een hele andere betekenis. Er werd namelijk mee aangeduid dat iemand ergens onverschillig tegenover stond. Grappig, hè? In het, even kijken, in het groot uitdrukkingenboek van Van Dalen staat daarover de volgende verklaring. Het in Keulen horen donderen betekende dat de donder zo ver weg was dat je je geen zorgen hoefde te maken. Precies, vind ik een veel logischer uitleg. En al in de 17e eeuw had deze uitdrukking overigens ook de betekenis die we er nu aan geven. En de betekenis ergens onverschillig tegenover staan, die is gewoon in de loop van de tijd verdwenen. En Keulen, die komt in meer uitdrukkingen voor. Dat zei ik net al, dat het zeg maar algemeen betekent van een stad ver weg. He, dus je kan dus zeggen dat, Rome of Keulen of Aken niet in één dag gebouwd is. Of eens even kijken, er zijn meerdere wegen naar Rome. Dat is ook een hele bekende. En even kijken, er is nog een hele grappige. Ja, die ken ik echt helemaal niet. Je kunt er met of op je gat op Keulen naar rijden. En dat wordt wel eens gezegd over een mes dat heel bot is. Grappig, hè? Ja, en dat ik dus nu iets met een stad heb uitgezocht was natuurlijk ook niet zomaar vanwege dat thema voor het muzikale drieluik. Dat snap je zeker wel. Goed, welke plaat heb ik er dan bij gezocht? Ja, ik hoor je dan al bijna zeggen, tussen Keulen en Parijs leidt de weg naar Rome. Dat is natuurlijk wel het hele grappige liedje wat helemaal in de uitleg van deze uitdrukking zit. Maar ik heb toch een andere plaat erbij gepakt. En die is van Ali of ik weet niet precies hoe Ahi. Ik weet niet precies hoe je zijn naam uitspreekt. Maar hij heeft een prachtige plaat gemaakt en die heet Köln, Lost in Time. En hij, of dat de zanger is, of de hoofdpersoon, in ieder geval de hoofdpersoon in deze plaat, loopt in de avond door Keulen in de regen. Nou, is dat niet mooi? Hier is Köln.

Ja, op onze website. Daar staat niet één, daar staan twee, drie, vier artikelen. Die gaan allemaal over de evenementen die in de stad zijn. Dit weekend is dat Haarlem Culinair. Haarlem Live zit er aan te komen. Een nieuwe festival, daar heb ik onwijs veel zin in. Met Van Dikhout en Thijs Boontjes. En Gallow Street en De Escalatie. Die hadden de Rob Acta gewonnen en hebben op Bevrijdingspop gestaan. Nou, dat wordt smullen. En dat is op drie pleinen in de stad. Dus ja, dan heb je al twee van de vier woorden van het thema van vandaag te pakken. En omdat ik er niet één bericht uit vond springen, dat ik dacht, oh, dan gaan we het daarover hebben. Dacht ik, nou, dan wordt dit het thema. En volgens mij kun je wel wat moois bedenken met stad, plein, straat of park. En ik ben benieuwd waar je mee komt. Dus weet je nou een mooie, stuur een appje naar 06-105-105-38. Ja, en wie weet kom je wel in de top 3. En bijvoorbeeld Floriska, die heeft het allemaal niet afgewacht. Die heeft meteen al We Build This City ingestuurd van Starship. Dus wie weet komt die er wel in. En ik heb ook altijd mijn keuze. En toen dacht ik, dan ga ik een heel ouwetje doen. Daar zat ik al met Linda van de Frank Poeje Groep en zo ook in. En ik doe Big City van Tol Hansen. Het is een beetje scheidlollig en toch leuk. En ik had hem zo lang niet gehoord, dacht ik, dat is leuk. Big City.

0: Sobretti. Sobretti.
1: Nummer 3.
2: Oké, nu gebeuren er te veel dingen tegelijk. Oké, dit is me echt nog nooit gebeurd. Jullie vestigen met elkaar een record. Zoveel inzendingen heb ik echt nog nooit binnengekregen. Wat onwijs gaaf. Dankjewel. Eens even kijken, hoe ga ik dat eens eventjes in goede banen leiden, om het maar even zo te zeggen. Eens even kijken, ik ga maar gewoon een beetje bovenaan die lijst beginnen. Mariska die vraagt, mag ik ook Dorp inzenden van Wim Sonneveld? Ja, ik vind dat als equivalent of als alternatief voor de stad, vind ik dat natuurlijk prima. Telegraph Road van de Dire Straits komt binnen, Jurassic Park. Dat is natuurlijk een hele leuke. Walking Down Your Street van de Bengals. Dancing in the Street van Bowie en Jagger. Een hele mooie Stay on This Road van AHA stuurt Archie in. Cornelia Street van Taylor Swift. The Street Fighting Man van MacArthur Park van Donna Summer. Wouter stuurt in Street van Kensington. Die stuurt ook in Champs-Élysées van Joe Dassin. Ja, Wouter, dan ben je natuurlijk gewoon een week te laat. Hè? Dat had je vorige week moeten doen. Want toen hadden we die Tour de France special. Maar ja, hij zit in Frankrijk nu. Dan snap ik het dan wel. Ja. Amsterdam van Jacques Brel. Parklife van Blur. Eens even kijken. De stad van Eefje de Visser. Oh, ook zo mooi. Oh, leuk. Je bent mijn stad van Wende. Mijn stad van Danny de Munk. Wow, eens even kijken. Ja, deze is natuurlijk dan weer te makkelijk. Alles van Sophie Straat. Ja, nou ja, die is natuurlijk erg in het nieuws. En daarom legt Peter uit dat je dan het nummer De Pijp dan maar eventjes goed moet luisteren naar de tekst. Ja, dat klopt. Het gaat heel erg over zij zich eigenlijk niet meer thuis voelt in De Pijp. Zo krijg je dat. Easy Street van de Queens of the Stone Age. Is even kijken. Bonnie, kom je buiten spelen van Bonnie St. Clair. Ja, super tof. Is even kijken. Streets of Minneapolis wordt ingestuurd. Ode aan Maastricht van Benny Nijman. Country Road van Lee Towers. Het is stil in Rotterdam van Paul de Leeuw. De buurt van Willy Alberti. Ah, goeiedag. Hoe krijgen jullie dit allemaal voor elkaar? En daar moet ik dan een top 3 van maken. Weet je, ik heb geluk bij een ongeluk. Want natuurlijk zou Jos Verdonk in de studio zijn. En daar zou ik het tweede uur met hem in gesprek gaan over de dijk. Want er is een heel toffe biografie verschenen en daar wilde hij het over hebben. Ja, dat gaat nou over 2 weken. Dus ik heb ineens een heleboel tijd om behalve deze, de top 3 die ik heb uitgekozen, om dan dus nog wat meer platen te draaien. Dus ik hoop dat als je er nu niet bij zit in deze top 3, dat je er dan wel bij zit zo dadelijk dan. In een van de andere plaatjes zo. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. Zullen we het zo doen? Oké. Dan is ze op de derde plek. Ja, die komt gewoon een heleboel keer binnen. Daarom staat deze op 3. Dit is Streets van Kensington.

0: nummer 1.
1: En ook dat was zo duidelijk. Je stond echt met stip bovenaan. Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. Wat een mooie keuze van je.

Want dat was het muzikaal drieluik. Jouw keuze aan de hand van in dit geval een paar berichten van Haarlem 105 van de website. Dankjewel voor je mooie inzendingen. Ja, deze werd ook ingestuurd, natuurlijk zou ik zeggen. En daar hebben we nu lekker tijd voor. Dit is Where Does the Streets Have No Name van U2.

Wat een prachtige plaat is dat toch. En wat dacht je van deze? Zo dadelijk floor het nieuws nog. Road to Nowhere van The Talking Heads, ook door jullie ingestuurd. En nu eerst Street Spirit van Radiohead. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Van Hot naar Herkel deel 2 met lekker veel muziek naar aanleiding van het muzikale Drieluik.

Welkom in het tweede uur van Hot naar Herco. En ja, het loopt allemaal een beetje anders. Want mijn gast Jos Verdonk, de schrijver, de journalist, die van het woord van de dag. Ja, die komt tegenwoordig met hele leuke dingen. En daar gaan we dan lekker over in gesprek. En vandaag zou het over een biografie gaan die over de dijk is verschenen. Niet zo lang geleden, of een paar jaar geleden. Maar ja, hij stond knijtervast op station Amsterdam-Muiderpoort. Dus ja, dan haalde hij het nooit om in de show te komen. Dus die hou je gewoon te goed, want hij komt nu over 2 weken. En dan gaan we alsnog, dan duiken we in het lange bestaan van de dijk. En met natuurlijk ook allemaal muziek erbij. Het is een geluk bij een ongeluk. Ja hoor, ik heb weer een uitdrukking gevonden die dan past. Daar zijn ze ook voor. Jullie hebben zoveel platen ingestuurd. Ja, dat past natuurlijk nooit in de top 3. Maar het is echt een record. Ik heb nog nooit zoveel inzendingen binnengekregen als vandaag. Dus daar wil ik je echt enorm voor bedanken. Ik vind het kicken dat je dat doet. Echt superleuk. En dus ik gooi het gewoon een beetje om. En ik ga gewoon een heleboel van die plaatjes. Dat kan lang niet allemaal. Maar ik kies er zoveel mogelijk uit om lekker dit tweede uur te draaien. En schakel je het in. Ik heb een muzikaal thema. En dat is elke week iets anders. En dat was vandaag dus stad, straat, plein of park. En daar hebben jullie prachtige platen voor ingestuurd. Dus die ga ik allemaal lekker draaien. Our House van Madness komt eraan. En ik dacht eerst maar even, die werd ook ingestuurd. Wonderwall, maar dan wel de unplugged versie van Oasis.

Ja, wat heerlijk om die weer eens te horen. Ja, die hoor je natuurlijk wel wat vaker op Radio 2, denk ik, bijvoorbeeld met de Top 2000. Maar wat een fijne plaat, Our House van Madness. En ja, ik heb, eens even kijken, ik heb allemaal platen klaarstaan. Zo dadelijk is er plek voor Eddie Grant met Electric Avenue. En gaan we... ik heb Archie al een paar keer beloofd dat ik weer eens wat van Blur zou draaien. En hij stuurde Park Live in. Dus die zit ook aan te komen. Maar eerst aandacht voor Martijn. Die stuurt vaak een optie in van Eefje de Visser. En ik heb De Stad klaarstaan. Dat is van haar, debuutalbum. De Koek heet het album. Volgens mij is het zelfs nog in eigen beheer uitgebracht. En ja, het doet me denken aan een keer de Kunstlijn in Haarlem. En toen regende het. En toen stonden we in de tuin van het Frans Hals Museum. Onder een beetje onder een partytent met z'n allen. En met z'n allen was echt 30 man. En Eefje de Visser dan, ja, die prachtige, haar prachtige liedjes aan het spelen. Ja, dat vond ik zo mooi. En daar moet ik dan, als ik dan een plaats van haar ga draaien, ook altijd weer aan terugdenken. Dus hier is zij met De Stad.

Wat een heerlijke plaat van de Beatles, Strawberry Fields Forever. En ja, dan geef mij even de tijd om ja, toch wat leuks te zeggen. Want Pablo die stuurt altijd van die toffe alternatieve plaat in. En dat is in dit geval Electric Avenue. Een avenue, een straat van Eddy Grant. Dankjewel. Wat een leuke inzending. Hier is die.

0: Wat een heerlijk plaatje. Pablo, dankjewel voor het insturen. Ja, we gaan meteen door. Mariska die vroeg al of het dorp dan ook mag als het over de stad gaat. En dan gaat Remco ook nog appen vanuit de auto. Dat mag helemaal niet. Is er niet een liedje over een dorp?
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor. Een zandweg tussen koren door.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Wat een onwijs mooie tekst is dat toch. En ja, ik vind het gewoon gaaf dat Wim Sonneveld met deze plaat gewoon de tand destijds lijkt te overleven. In tegenstelling tot waar de tekst over gaat. Dus ja, echt onwijs mooi. Dus dankjewel Mariska voor het insturen. En ook dankjewel Remco dat jij me er ook nog even op attent maakt. Gewoon gauw door naar weer een plaat die denk ik niet zo heel veel mensen kennen. Nou, misschien deze valt nog mee. Het is de inzending van Rienk, Cities in Dust, van Shuxi en de Banshees. En toen die dat stuurde, dacht ik, oh ja, die heb ik echt 233 jaar niet gehoord. Dus hier is Cities in Dust.

Wat een gave plaat en van Siouxsie en de Bandits. En ja, meteen door naar Donna Summer. Want Hans zegt MacArthur Park.

dit had mijn eigen inzending kunnen zijn. Stay on these roads van Aha. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb deze lang niet gehoord op de radio.

We zijn bezig met een extra, ja, ik kan allemaal leuke platen draaien over het muzikale thema stad, park, straat, dat soort dingen. En ja, dan mag er bijvoorbeeld natuurlijk deze niet ontbreken van Bowie & Jagger, Dancing in the Street. Okay.

ja, we zitten dus midden in dat extra uur. Normaal niet een extra uur, want het is gewoon 2 uur van Hot naar Herco. Maar omdat Jos Verdonk, mijn gast, helaas niet kon komen. Die stond vast op station Muiderpoort. Heb ik me lekker uitgeleefd met allemaal ingestuurde plaatjes door jou. Over het thema stad, straat, park of plein. Ja, precies dat. En ik heb nu nog één... Ik heb nog 2, 3 platen klaarstaan. En deze, die is van mezelf. Dat is de prijs van de Frank Boeijen Groep van hun debuutalbum. Dus dat is echt 1980, 82, zoiets. En de plaat die gaat over de dichter Jan Arends. Een hele depressieve man die op de dag dat hij eindelijk een prijs krijgt voor zijn dichtwerk, besluit hij om op een vreselijke manier zichzelf van het leven te ontnemen door uit het raam te stappen. Maar er zit ook de stad, het park en dat soort dingen in. En daarom had ik zelf deze uitgekozen. Hier is de prijs van Jan Arends door de Frank Boeijen Groep.

Goeiedag, wat een heerlijke platen kwamen er langs. Dankjewel voor al die mooie inzendingen. Dan kon ik er ineens een heleboel draaien in plaats van maar drie. Ik moet mezelf dan altijd zo pijnigen, omdat ik wil dan altijd veel meer draaien. Dat kon dus vandaag. Dus dankjewel. En ik heb nog één plaat voor je klaarstaan. En dan zou ik zeggen, blijf wel lekker luisteren, want er is vanavond nog Jessano met Harry en dat soort dingen. Ik ben er gewoon volgende week weer. En ik had al Kulm gedraaid bij de bespreekwoorden rubriek. Naar aanleiding van Als je het in Keulen hoort donderen. En daar heb ik nog het prachtige Vienna van Ultravox voor je. En daar sluit ik mee af. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Hier zijn de mannen.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietke Jansen.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wietke Jansen.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Allemaal hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on op de zondagavond op Haarlem 105. Radio Haarlem 105. En vanavond ben ik begonnen met een heerlijk dromerig nummer om naar te luisteren. Love Expressions van David Verzaat. En David Verzaat is een Australische muzikant en producer, en die beweegt zich op het snijvlak, dat hoorde je net duidelijk, van de jazz, soul, funk en elektronische muziek. En dit is dus een instrumentale single van deze David. Een heerlijk melodieus en jazzy. Fantastisch om een programma zo mee te beginnen. Dan kom je zeker in de sfeer. Vanavond natuurlijk ook weer allerlei mooie jazzdingen die ik ga draaien. Onder andere een opname van Nicholas Pate met Butcher Brown. Dat is onlangs uitgebracht. Blue and Green stond van de week een stukje van over in de Volkskrant gerecenseerd. Dat vonden ze niet zo goed. Maar ik heb er wel één nummer uitgekozen die ik fantastisch vind. Ik ga dan zo beginnen met Clapper. Dat is een groep uit Aarhus, Denemarken. En die combineert ook moderne jazz met soul, fusion en hip-hop, grooves en funk. En hun album Under the Radar bouwen ze verder met het album aan hun eigentijdse jazzgeluid. En het nummer heet dan ook Watercolor. En dat is een dromerig, bijna ritmische sfeer die je hoort in dit nummer. En die titel vind ik eigenlijk ook wel goed gekozen. Het lijkt alsof er verschillende muzikale tinten langzaam in elkaar overvloeien. Luister maar naar dit prachtige nummer Watercolor.

En dan ga ik nu verder met het Vince Guaraldi trio. Dat is een Amerikaanse pianist, Vince Guaraldi. En die combineerde bebop, blues en een Braziliaanse bossa, nova en samba. En heeft hij een opname gemaakt in 1962, Samba de Orpheus. En dat is natuurlijk gebaseerd op het hele beroemde album Black Orpheus, oftewel Orfeo Negro, waarvoor de componisten Antonio Carlos Jobim en Louis Bonza de muziek schreven. Hij maakte er een eigen tijdse jazzy interpretatie van, voor die tijd. En dan duidelijk ook gebaseerd op die Braziliaanse thema's. We gaan luisteren naar Samba de Orpheus.

En van deze prachtige opname ga ik naar nog een andere beroemde compositie. Die verscheen ooit op Miles Davis' legendarische album Kind of Blue in 1959, Blue in Green. En die is nu uitgevoerd onlangs, dus net uitgebracht, denk ik een week of twee geleden, door Nicholas Payton, die geweldige trompetist uit New Orleans. En die weet ook vaak funk en soul en hip-hop en moderne rhythm en blues en zijn spel te integreren. En dat doet hij samen met Butcher Brown. En Butcher Brown, dat is een collectief uit Richmond, Virginia. En dat collectief vermengt ook jazz met hip-hop, funk, rock en elektronische muziek. En dan krijg je een fantastische interpretatie van het nummer Blue and Green, vind ik persoonlijk. In de Volkskrant werd het deze week die LP of dat album wat de grond ingeschreven. Niet helemaal, maar enthousiast was de man er niet over. Maar ik vind het heel mooi, zeker dit nummer. En dan hoor je ook dat het nummer heel beroemd, dat ademt nog steeds die melancholie, maar voelt tegelijkertijd aan alsof die klassieke compositie door de lens van de hedendaagse jazz, neo-soul en hip-hop wordt bekeken. Zo voel ik het nummer ook. Dus zet je radio wat harder. Het geluid mag best even flink klinken, want het is fantastisch. Vooral die sound die eronder zit. Luister naar het prachtige nummer Blue and Green, dus Nicholas Payton en Butcher Brown.

0: hoorde net de opname Resolve 2 van Dave Stapleton. Dat is een Britse jazzpianist en die weet moderne jazz te combineren met invloeden uit de klassiek, ambient en improvisatiemuziek. Dat was ook duidelijk te horen. En dan ga ik nu weer naar een mooi nummer. Een bekend nummer, Moody's Mood for Love. Dat nummer heb je ongetwijfeld wel eens gehoord als, je het weer zo, als ik het zo voor je ga draaien. En heb ik nu een uitvoering, vond ik, van Emma Smith. Dat is een Britse jazzzangeres die een prachtige, warme, expressieve stem heeft. En ook een sterk gevoel voor jazztraditie, kan ik wel zeggen. En dan speelt ze samen met Jonathan Rickles. Dat is een Israëlische muzikant, een toetsenist en organist. En bij deze opname speelt hij op het Hammondorgel. En dat geeft trek een warme, bijna vintage klank. En nou is het mooie ervan dat het gaat even terug in de tijd, het nummer. Het is geschreven door James Moody, dat is een Amerikaanse saxofonist. En in 1949, mijn geboortejaar trouwens, nam Moody een improvisatie op over de klassieker I'm in the Mood for Love. En dat was in 1935 weer geschreven. En later, en daar ken ik eigenlijk het nummer van, was Eddie Jefferson, een geweldige zanger die saxofoonsolo's nazoomt. Dat noem je vocalese, die techniek. En die wist het nummer ook op een fantastische manier te interpreteren. Daar laat ik zo even een stukje van horen. Want dat ken ik goed. Maar toen vond ik deze dus van die Emma. En dat vond ik dan weer leuk om dat te draaien. We gaan eerst even luisteren naar Eddie Jefferson. Een klein stukje.
1: There I go, there I go, there I go, there I go. Pretty baby, you are the soul, it snaps my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave.
0: Nou, klinkt je misschien wel bekend door overal die stemmen. Fantastische stemmen ook, dat hij alle solos van verschillende nummers dan na zo met tekst gemaakt. Fantastisch om naar te kijken en naar te luisteren. Dan ga ik nu naar die interpretatie van Emma Smith, die Engelse vocaliste.

En van Moody's Mood for Love ga ik nu naar nummer Umu. En Umu, dat is een compositie van Sam Yahel, de organist die samenspeelt met Joshua Redman, die geweldige saxofonist. En ook de drummer Brian Blade, niet de minste uit de jazz scene. En die bepalen met z'n drie ook heel duidelijk de klank van het album. En het is die titel van dat nummer verwijst naar de Malinese zangeres Umu Sangaré. Dat is een van de bekendste stemmen uit de West-Afrikaanse muziek. Redman droeg het nummer ook aan haar op en speelde het ook regelmatig live met deze dame. We gaan nu luisteren naar deze opname van Joshua Redman met die andere grootheden. En het nummer Umu.

begrijp, met zulke grote muzikanten krijg je ook een bijzondere opname. Dat is deze opname duidelijk. En dan ga ik nu naar de blues. Ja, ook dat moet af en toe gedraaid worden natuurlijk. En bovendien wil je misschien contact met mij. Dat kan. Je kunt me appen 06 105 105 38. Misschien heb je nog suggesties of vragen over de artiesten die ik je voorschotel. Je bent altijd welkom. Schrijf me of app me eventjes dan. En dan zal ik daarop reageren. Dan gaan we nu naar dus Christopher. Nee, wie heb ik nu staan? Christone Kingfish Ingram. In de bluesliefhebbers kennen die man ongetwijfeld. Hij is een van de nieuwe stemmen in de hedendaagse blues. Hij werd geboren in 1999 in Clarksdale, Mississippi. En dat is een plaats die wordt gezien als een van de historische bakermatten van de Delta Blues. En nou is het bijzondere van die man, zijn gitaarspel weet hij te combineren met de traditie van de Mississippi Blues dan, met invloed uit rock, soul, funk en zelfs hip-hop. En zo ontwikkelt hij eigenlijk een bluesstijl die ook voor een nieuwe generatie interessant kan worden. Het nummer Another Life Goes By, dat staat op het album 662 uit 2021. En dat is wel weer leuk, want wat is nou 662? Dat is het netnummer van zijn geboortegebied in Mississippi. We gaan luisteren naar die geweldige gitarist. En ook zingt hij vaak. We hebben ook opnames ervan, je kunt meekijken. Een stevig postuur heeft de man, absoluut. Maar het is heerlijk om naar te luisteren. Another Life Goes By. Christophe, Christone bedoel ik, Kingfish Ingram.

heerlijk nummer om naar te luisteren. En ook eens een stukje blues in het jazzprogramma. Dan ga ik nu weer naar een bijzondere muzikant uit de jazzwereld. Djaffa Youssef. En Djaffa Youssef is een Tunesische zanger en oud-speler, die Arabische luit. En die verbindt ook wel, dan zoek ik altijd naar die crossover toestanden, een muzikale traditie van Noord-Afrika met het Midden-Oosten en ook met moderne jazz. En dan valt hij ook nog op, dus een hele hoge stem als hij zingt. En in zijn muziek hoor je dus eigenlijk invloeden van de Arabische makam-melodieën. Dat zijn de traditionele toonladders uit de Arabische muziek. En je hoort ook erin die sofistische spiritualiteit en mystiek. En dat vermengt hij dan met Europese klassieke muziek, moderne jazz en vrije improvisatie. En heeft hij een album uitgebracht, daar staat een nummer op, een kort nummer, meerdere nummers, een part 2 heb ik gekozen, van The Epistle of Love, Djaffa Youssef.

Fijn trouwens dat je nog luistert naar mijn programma Jazz on O op de zondagavond op Haarlem 105 bedoel ik. En dan ga ik verder met een trombonist. Een geweldige trombonist ook, vind ik. Ryan Porter. En die komt uit Los Angeles en die zit er in een collectief, heb je misschien wel eens van gehoord. Dat is West Coast Get Down. Dat is een groep jonge muzikanten die de traditie van de jazzclub nieuw leven inblazen. Met lange improvisaties en sterke grooves. Die Porter, daar ken ik ervan, heeft gewerkt op die geweldige LP, die Epic van Kamasi Washington. Dat is zo'n fantastisch album, dat kun je niet genoeg vaak draaien. En nou heeft hij ook weer een opname gemaakt, dat is Focal Point heet het nummer. En dan hoor je ook dat ook in de 21ste eeuw kan de trombone een krachtig en vernieuwend jazzinstrument zijn. Diep geworteld in de traditie zoals hij speelt, maar ook met een eigen moderne stem die er aan geeft. We gaan luisteren naar die prachtige opname van Ryan Porter.

0: That was a vibe.
1: Yeah, that was the vibe.
2: That was it.
1: Yeah.
2: That was it.
1: Say no more. No
2: that
1: said.
2: Ended, that ended. I was like, yo, we about to start up something else.
1: It was.
3: Hoort het, we zijn ook tevreden over de opname. Dan ga ik verder en afsluiten, want het is al bijna weer 11 uur, met het nummer 5 Spot After Dark, uitgevoerd door Art Farmer en Benny Golson Jazz Dead. Het nummer is ooit geschreven door Benny Golson. Dat was gebaseerd op die legendarische jazzclub, de 5 Spot Café in New York. Dat was een plek in de jaren 50 waar heel veel vernieuwende jazzmuziek ontstond. Ik ga dan ook de afscheid van je nemen. Ik hoop je volgende week weer te ontmoeten. Het wordt een warme week, morgen wordt het geloof ik 30 tot 35 graden op sommige plekken in Nederland. Daarna nog wat warmer, dan koelt het weer wat af. Maar ik hoop je afgekoeld en wel volgende week zondag weer te ontmoeten bij mijn programma Jazz Uno. Tot ziens, tot volgende week. 5 Spot After Dark.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdienst is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldige aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.

Santé van Stromae. Ja, wist jij dat, want ik ga gelijk met de deur in huis vallen natuurlijk, meer dan de helft van de Nederlanders Duits spreekt, of in ieder geval het heel goed kan begrijpen. Ja, ik zeg dit niet zomaar. Afgelopen week was ik met een vriendinnetje in Duitsland. En dat heeft me een beetje aan het denken gezet over mijn volgende vraag. Want ik ga mijn minor komend schooljaar ga ik doen in Duits taal en cultuur. En dat kwam er best wel goed mee weg, moet ik eerlijk zeggen. Dat had ik helemaal niet verwacht, maar het ging best wel goed. En ik vroeg mij af, van mijn lieve luisteraar, wat is een taal die jij nog heel graag wil leren? Want ja, voor de speeldity wilde ik toch even iets over Duitsland zeggen. Blijkbaar spreken dus best wel meer mensen Duits in Nederland dan ik in ieder geval zelf had verwacht. Maar misschien is dat mijn doelgroep. En dat komt dus vooral doordat veel mensen de taal op school hebben geleerd. En natuurlijk omdat Duitsland onze grootste buur en belangrijkste handelspartner is. Of een van de. En nog steeds volgen ongeveer 500.000 scholieren het vak Duits. Dus dat verbaast mij eigenlijk ook wel heel erg. En mijn taal, die ik dus graag nog echt vloeiend wil leren, want ik spreek het een beetje, ik kom ermee weg, maar ik zou geen diepe gesprekken kunnen voeren in het Duits, is dus Duits. En ik vroeg het al aan mijn broer, die zei Zweeds. En ik vraag me af, wat is een taal die jij nog echt graag vloeiend wil leren en waarom? Ik ben heel benieuwd. En dan komt eerst hier nog even level 43 van level 42.

Dat was Cool Cat van Queen natuurlijk. En ik heb al een reactie op de Spill the Tea-vraag van deze week. En de vraag was: welke taal wil jij nog vloeiend leren spreken? En Puck die heeft gereageerd: ik zou graag Portugees willen leren. Ik vind het een hele mooie taal. En het lijkt me leuk om die ooit vloeiend te kunnen spreken. Zodat ik op reis echt goed kan redden met iedereen. En een praatje kan maken. Ja, Portugees lijkt me ook nog wel een hele leuke. En nog een kleine rectificatie. Als je dat nog wel wat wil reageren op mij, kan dat op WhatsApp via 0605-10538. Dat is net eventjes langs me heen gegaan. Maar bij deze. En hier komt nog even Nightbirds van Shack Attack. En blijf luisteren, want straks komt mijn vaste rubriekje genaamd Rebel, Braggle Rebel, waarin ik een rebelsnummer ga bespreken. Maar eerst Shack Attack.

Nights on Broadway van de Bee Gees. En hier komt eerst nog even Fire in the Hole van Steely Dan. En blijf luisteren, want straks komt mijn vaste rubriekje genaamd Breggle Rebel. Maar eerst deze en dan gaan we weer even praten.

Fire in de rol van Steely Dan. En welkom bij mijn vaste rubriek hier op de zondagavond. En dat is Braggle Rebel, waarin ik elke week een rebels nummer bespreek. En ik was al best wel aan het teasen. Ja, deze week is het nummer Garbage Man van The Cramps. Ja, en dat is een van de bekendste nummers van hun debuutalbum Songs The Lord Taught Us uit 1980. De band wordt gezien als, ja, als de grondlegger eigenlijk van, ja, psychobilly. Dus dat is een mix van punk, rockabilly en garage rock. Dus het kan best wel heftig zijn. Ja, waarom is het nou eigenlijk rebels? Het zette zich best wel af tegen de nette rockmuziek. Want ja, die bestond er zeker. En de Cramps omarmde alles wat eigenlijk raar was. Dus met Garbage Man zeggen ze eigenlijk: wij zijn, ja, het afval waar iedereen op neerkijkt. En daar zijn we helemaal trots op. De openingszin is ook wel echt iconisch. Ik denk dat ik daarmee ook gelijk mijn favoriete lyric verklap. You ain't no punk, you punk. Daarmee daagden ze mensen uit die zich punk noemden zonder dat echt dus die mentaliteit te hebben. Want dat was een heel ding. Eigenlijk gewoon een soort posters die maakten ze uit. En ja, ze speelden ook met taboes. Hun muziek zat vol met seksuele dubbelzinnigheden. Best wel hele donkere humor. En dat maakte hen heel anders dan de meeste mensen uit die tijd. En nog ook wel een leuk feitje. Op veel vroege nummers van de Cramps, waaronder dus Garbage Man, hoor je geen basgitaar. Dat gaf hun muziek eigenlijk een nog rauwere, hoe zeg je dat, ongeregeldere toon. En ik vind dat zelf heel vet. Dus geniet ervan. Lekker rebels deze keer. Ja, het wordt steeds heftiger hier op Haarlem 105. Ik hoop dat iedereen er een beetje blij mee is. Even kijken hoor. Ik zie nu dat hij er helemaal niet goed in staat. Dat is wat erg van mij. Ik ga hem er even wel goed in zetten. Oh, niet in de goede volgorde gezet. En hij wil het ook niet doen. Even kijken hoor. Nou. Ja, oké, kijk, nou daar komt hij. Sorry voor het wachten, maar ja, het is het wachten waard. Hier komt hij, Garbage Man van de Cramps.

0: aan je hoofd. Het komt allemaal neer op wat ik wekelijks weer zeg. Ik ga redelijk tot zeer slecht.
1: Hou me in de gaten, ik ga slecht. Kom niet met je praatjes, ik ga slecht. Hou me in de gaten, ik ga slecht.

Dat was Ordinary World van Duran Duran. En hier komt nog even... Het is alweer 53, dus dit hier is waarschijnlijk het laatste nummer voordat het nieuws begint. Hier komt nog Candy van Paolo Nutini.

Dat was Candy van Paolo Nutini. En ik zie dat ik nog tijd heb voor één kort nummer. Dus daar ga ik gebruik van maken. Ik wens jullie alvast een hele fijne avond en een hele fijne werkweek. En tot volgende week, dan ben ik weer met Breggel Rebel op de zondag. Tot ziens.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: 105. Het is 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 9:15 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: is 105. Het is 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt-het-vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak